microfoon is voor de koek. Ze microfoon. Wat zat dat zo'n repad als vloed in neer? Je vindt je zo'n tosje, een chat, wees dat voor wistje. Je niks te doen.